0: Ja, goed, dat is heel goed. Ik ben hier om Island Pride te brengen. Ik ben hier om te doen. Ik ben hier om te doen. Ik ben hier om te doen. Ik ben hier om te doen. Ik ben hier om te doen. Ik ben hier om te doen. Ik ben hier om te doen. Reverend Sina Panamautala. He mahonei. Sina, falafel het gekoi?
1: Ja, falafel het mama.
0: Hij heeft gewoon een hele grote mei, een totale taal, een hele grote taal, een hele grote taal, een hele grote taal, een hele grote taal, een hele grote taal, een hele grote taal, een hele grote taal, een hele grote taal, een hele grote taal, een hele grote taal, een hele grote taal,
1: I was able to get a lot of money. Ke wa fe pa ka ki ga ito puri fo mo tu kum nei ni tau situai ma tu tu ni fa mo he hal ka tu ko te tau fa we fa la pa la pa ma ki to idi atu ke mto le tau li lif e tau ni we me tau da ka ke ke ko to ngo fu mo atu ki tau ma tu fi fin ko to lo mai me talia mai ha ma to lo a win ke o mai ke fa mo e se ka wi fa we fo ke lo to lo ta mai tau fo e fo no ke siwi tau talo, tau fursi, tau tōngau, tau kape, whakaue we tulou. Hako mai ke whakawhiawhia uloa ke lata ia moe. Tau ngahua tau tōru koe tom trainanga niwe hinai. Si mo atu fōki me whakau neha matoru koe tau taini me tau pui tufi. Moe tau talo, tau fuhe fonua, ka hoi tau me toro. Ke he tama koha ke whakatau tōnua ke tau lahi mawhara. Si frawe foki ki him to kau kato a NGT kwa fratatai tonga warima si siwi foki a hai foki to pare pare hari ni to wa te to frawe la mahak kwa kau lo a tau tolu ki rimari mau lo a tau kai a tau tolu kai mua atu to kwa te to frawe inga mkole mua e hana to kwa frajere koala kwa foki mai e hol ki tau sia ki tau fikau hamo hato tolu tom tai nanga niwe fawela hima tau mama tua fawe kau he tua o moe mahani fkala si pihe tau fakailoang he mga honai ke lata ia moe pia ni ke TJ jay po mari moe hana ka ikrifin fawela hiko tumau ke omai ke tai tau e kau kofi he puri fuka motu hato tolu si la he frawe o we tulo wa hore to se vai ha do to ge mame au ya to ma fal ko to ma fal na ye mam si frawe fo ke mo mo mem o mai ge ke se ke se mo po gat ha mo to ro to ma ho ari a mo na ki ni ge ma fal fo ke to ko de fo mo fai to